0: Dank voor zijn dienst.
1: Good.
0: I'm in service. I'll let us know in detail.
1: Copy.